En Josie, was je geboren maar verloren om te weten waar jij wel wist? Yeah. Tussen die bergen, voor je wist een ziel en geest, want is dit wat jou genees? Yeah. Jij het gedroom van die CS blauw, je het naar die mooie verreis en alles was gauw. Uit die blauw zit ik hier samen met jou en al die mooie wat om jou vouw. Hoor nou.

0: En jullie gehoor, wat gebeur?
1: En waar?
0: Middelpoos, waar is dit?
1: Saldana baie.
0: Sieke moeie dag. Het is te vreselijk.
1: Iemand moest iets gesien het.
0: Ek moet maar niks gesien.
1: Stil. Kom ons hoor.
2: Op 24 Mei 1994 het president Nelson Mandela tydens sy eerste toespraak as staatspresident Ingrid Jonker se gedig Die Kind voor.

0: Kinder, hoeveel keer moet ik jezelf uit die vroege huis moet wees?
1: Ach, is toch niet zo laat, die man. Maar ze kost van mij.
0: Oh, als je weer daar bent, dan jou man van jou.
1: Oma is mijn boyfriend.
0: Hij eet er maar hoog.
1: Ja, oma.
0: Weet je. Laat ik net mijn sloffie van mijn voet afkriek. Hou vast mijn hand dat ik je omval.
1: Ik ga die appet oma in mij slaan.
0: Oh, ja. Hoe anders krijg ik dat die voor mijn lister?
1: Doe het, ik ze bang. Nee, wacht, staan stil. Dan trek ik ze af om zijn sloffie uit. Kom. Daar ze, hier. Toe, slaat mij.
0: Wat is zo geboord, mijn kind?
1: En zo geboren en zo geslaan, man.
0: Is er een, los hier een manier van jou. Kom niet weg van die klong af. Ze kan voor jou werken daar bij de indrukse.
1: Ik wil die ouse spelen, man.
0: Maar ik moet zorg, dan wil je heel nacht vrij.
1: Een lijf wil ons lief geven.
0: Ach. Oh, mijn kind. Ik is liever jou.
1: Ik heb gaan, man.
0: Die scherp tong van jou gaat jou nog in die moeilijkheid krijgen. En dat is nou als jouw lijf niet eerste is.

0: She's evil. Lust. Hallo? Zoek je iets?
1: Nah, niet bij jou.
0: Bawa tuair aan Suronti.
1: Ik zie, maak hem aan niet lupi.
0: Maar wat zei?
1: Balik ke wat?
0: Zij weet wat?
1: Ik weet die, waarvan zij praatie.
0: Nee, maar als je zo innocent als die man. Niet die tijd van die nacht. Ik zie niet wat zo snaaks is. Kom in man, alsjeblieft. Het is een lang nacht.
1: Nou, hoe kom het zij zo vol biberaas?
0: Ja? Man, is koud, man. Kom maar, ik ga voor jou lekker tijd geven, man.
1: Oh, is het?
0: Ja, en het gaat niet lang, fatty.
1: Sorry, ik het slechte niet veel, maar is ik is meer van een broek, man.
0: Oh, ik kan het maken van mijn zaken. Is jij niet je oor toe maken?
1: Ja, ik ben heel.
0: Kom maar, Naomi. De man wat leeg leven die huis, man, en ik het kinders om te voer.
1: Hoeveel kinders?
0: Twee. Isaac en Rachel. En Isaac het een kruisput, man. En friet met die huis uit, man.
1: Ik het niet zo baie gefriet op dating.
0: Sampe ja of nou?
1: Zeker een mooie leid in, as ek so na jou kyk. Hè?
0: Ja, mooier as mooi. Hy kan skoon sy bal skop. Speel van kleins af in die strate. Kom in asseblief, homie man. Ek moet net krag koop.
1: Okay, nou maar goed, hè. Maar ek gaan nie weer op baie gee nie, hè.
0: Nee, maar hoeveel het jy, man?
1: Wag, man, hou nou. Jy gaan aan soos 'n tikkoppie.
0: Asseblief, meneer, man.
1: Asai, praat voor 'n slag reg. Ek is 'n besigheidsman.
0: Kom eens gaan.
1: Laat het net slecht wie zakker, het zijn nog mannen.

0: Matilda, ¿qué hizo?
1: Sí que avisamos, se chomis.
2: Es dit nou die tyd om huis toe te kom.
1: Man, ek het gewerk, man.
2: Noem jy dit werk, hè?
1: Jy stak gerook, man.
2: Praat jy met my? Jy's net so getik, jou klein.
1: Rus my lyn. Ek kry nie asem nie.
2: Dink jy ek weet nie? Hoe verkeer hem vanaand, hè?
1: Ek is moeg, man.
2: Ja, moeg, hoer, ja.
1: Ik is zwanger en is jouw kind, Lila.
2: Ik vat mij voor een gat, ne? Ik denk, ik weet niet. Einde toe, bitch.
1: Ja, je verdient het eindelijk meer. Is een slotklap, zei.
2: Hey, wie is die baan, hè? Wat is die mijne niet?
1: Oh, los mij. Ik ga je oor uitkrap.
2: Jij, nou ja. Nee, jou vanavond maak ik een vrek.
1: Jou!

0: Ik probeer het niet meer te zien, kaluste.
1: Oei, hoe is dat mooiste?
0: Kijk, hoeveel gaan je betaal?
1: Iso, is wat ik heb.
0: Nee, van wie werk jij wat zo slecht betaal?
1: Die kijk, die is collecte.
0: Lieg maar, Naomi.
1: En zij is dan slim, ne?
0: Ja, ik is slim voor jou, ja. Kijk, ik ken niet voor mij een choppie, man. Ik heb amper bij Transnet gewerk. Toe, zie je, man? Ik kan me zien, hij broek kost meer als een oulap.
1: Kijk, ik koop en verkoop plezier. Zo zei mij dan. Nou, als jij meer zoekt, ne, moet jij werken aan jouw merchandise, man. Als mensen wat zal betalen voor een jong lad.
0: Wat? Ik hoop dat jij praat nou van mijn klong.
1: Kijk, hoe jonger, hoe makkelijker passen hulle aan.
0: Jij, jouw ziek frek. Als een klip laat ik jou kan gooi. Je zus een lekker plat in.
2: Hij naar jou dief.
0: Volgende keer plant ik een in jouw brein. Toe loop. Ik groot.
1: Oh, ik loop. Maar nou niet een ding. Zij kan hij moos ook.

En dit was een deel uit een van Boccherini's ongeveer 30 symfonieën. Hier is Stilte van Robert Schumann. Jean van Dyk word begeleid deur Frans Streutz. De meeste van Schumann's liederversamelings is in 1840 geskryf. Soms word daar ook na die jaar as Schumann's liederjaar verwys.

Ons het geluister na Stilte van Schumann. Nou die deel uit Johann Stamitz se symfonie in E-mol-majeur. Nicholas Ward lei die Noordelike Kamerorkes.

Die spel van Wim Viljoen met die werk van Vesting. Ib Lansky Otto en Wilhelm Lansky Otto speel nou een van Peter Heise se fantasiestukke vir horing en klavier.

Ons het geluister na deel uit een van Johann Molter se fagotkonserte. Hy is 'n Duitse komponis wat geleef het van 1696 tot 1765. Vervolgens 'n minuet uit Johann Fuchs se ouverture in B-mol-majeur, Il Fondamento, voor dit.

And it was Yusuf Viala se konsert vir twee horings en orkes in Emommeyer. Ons uit musiekbonbons hier op RSG af met die gebed van Moses Putro. Die Tapiola kinderkoor onder leiding van Erkie Poljola sing dit nou vir ons. Goed gaan verder.

Dis the Tony Rich Project op RSG met Nobody Knows. 21 minute oor 11, ons het so 40 minute se chill tyd oor. Ons gaan dan verder met Roberta Flack se Let It Be. En dan ook Colla Voce Trio se Somewhere. Ek het selfs Frankie Valli, My Eyes Adored You. Dis nou Frankie Valli van Frankie Valli and the Four Seasons. Bietjie later kom ons ook uit by Michael Bolton.

Terug na 1975 met Frankie Valli, My Eyes Adore You, en voor dit Cola Voce Trio se Somewhere. Nou hierdie lied, My Eyes Adore You, het ek werkelijk waar vir die eerste keer waardeer toe ek die musiekblyspel Jersey Boys gesien het. En ek het die musiekblyspel eintlik te veel gesien, maar toe het die liedjie vir my baie, baie meer sin gemaak, geskryf deur Bob Crewe en Kenny Nolan. Soos beloof, hier is Michael Bolton nou saam met Leon Fisher, Make You Feel My Love. En dan het ons Rita Coolidge, se all-time high, en Alison Moet, The First Time I Ever Saw Your Face. Jy chill saam met my, Sue Bailer Slabbert. Goeienacht.

Sommer so en sonder rede. In al fond van was het ek weer voor vanochtend. Kom behuis, kom voor my rijd. Die bos wat reis was vroeg, as gewoonlik aangesas. En die nachtuil sit en kie, droe verras die ander aan.